0: alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: De 1395 AM
8: is er even niet.
7: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
8: Nu
7: op 1098.
8: En via de digitale kanalen.
7: 10 jaar Radio Seabreeze.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosiebries.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sea Breeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosiebries.nl en hou ons in de lucht.

0: Met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
10: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Hij noemde geen nieuw aantal. Vrijdag kondigde de VS aan dat er de komende 6 tot 12 maanden ongeveer 5000 militairen naar de VS zullen teruggaan vanuit Duitsland. Trump is wel gebonden aan een wet die het congres vorig jaar heeft aangenomen, waarmee al te drastische besluiten die de troepenmacht in Europa kunnen treffen, worden tegengehouden. Gisteravond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. De KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Afgelopen week zijn 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moesten gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
11: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
12: Oh, de 1395 AM.
13: Is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Radio Seabreeze.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radioseabreeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht.
13: Hou ons in de lucht.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Wee, wee, wee. Wee, wee.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

Het is zondag 19 april en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 2018 met dik 27 graden. Op 19 april 1972 haalde het kwik de 10 graden net niet. Nu volgt de top 10 van toen. Nummer

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een auto brand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat hier tussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: naar Radio Seabreeze.
10: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
12: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
11: Feel the breeze.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend, de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.
14: I preach, my dear friends.

0: Jonathan Kane die kwam voor het eerst op de voorgrond in 1965 toen Everyone's Gone to the Moon, een lied dat hij schreef en zong terwijl hij nog een student was, de hitlijst haalde. Als onafhankelijke producent noemde hij in 1967 de rockband Genesis en produceerde hun eerste album From Genesis to Revolution. Nou ja, verder heeft hij voor een heleboel bekende artiesten nummers geschreven. TenCC, BCT Rollers. Nou, hij heeft onder andere Johnny Reggae, Loop the Love, Sugar Sugar, Hooked on a Feeling, Una Paloma Blanca en It Only Takes a Minute allemaal geproduceerd. Nou, veelvoudig mannetje.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede zondagmorgen. Nou, we hebben alweer even van de zomer kunnen proeven. Heerlijke temperaturen waren dat. Maar ja, ik heb hier ook een heerlijk ontbijtje naast me staan. Koffie, chudrons en natuurlijk het croissantje met jam en een eitje. En prachtige muziek. Nou, de verzoekjes die ik deze week wat heb binnengekregen, die heb ik er allemaal wat tussen gezet. Het eerste plaatje wat klaar staat is eentje van Smokey. Komt uit 1977, gaat op het nummer Layback in the Arms of Someone.

De Britse band Smokey, de plaat kwam uit 1967. Layback in the Arms of Summer is een rustige ballad die een boodschap overbrengt van onvoorwaardelijke liefde en steun. In de tekst verzekert de liedverteller die zijn geliefde dat altijd troost kan zoeken in zijn armen. Verder spreekt de tekst van een diepe band met een speciaal iemand, waarbij de nadruk wordt gelegd op de bereidheid om sympathie, begrip en gezelschap te bieden in tijden van nood. Dit is Black met het mooie nummer Wonderful Life.

Black. Zijn echte naam was Colin Ferncombe. 1985 was een slecht jaar voor Ferncombe. Tot hij het ironisch getitelde lied Wonderful Life schreef. Dit lied, dat in eigen beheer werd uitgegeven, werd Black's grootste hit en leverde hem een contract op bij A&M Records. Daarmee begon Black's internationale carrière. De singles Everything's Coming Up, Roses en Sweetest Smile waren een bescheiden succes in het Verenigd Koninkrijk. Maar zijn derde single, een heruitgave van Wonderful Life, was een wereldwijd succes. Het gelijknamige album in 1987 was eveneens succesvol.

Ah, een mooi stukje solo gitaar erachteraan. Super Trooper is een album uit 1980 van de Zweedse band ABBA. Nou ja, dat weet iedereen ook wel. Het was het zevende album van de groep. De nummers en de muziek werden geschreven door Benny en Bjorn. Frida heeft de lead in Super Trooper, Adante in Our Last Summer. De nummers, The Winner Takes It All, Lay All Your Love On Me, Happy New Year hebben Agneta als leadzangeres. Nou, dit was Adante Edante. Een prachtig nummer om gewoon een keer te horen. Ja, eigenlijk zijn al die nummers van ABBA altijd mooi. Nummertje van Bouwabouw gaat hem The Man Mountain. Het komt uit 1983.

0: De muziekstijl die bestond uit veelvuldig gebruik van drums en een hoog tempo. Nou ja, het was een Annabella Lewin die het boegbeeld van de groep was. Dit was Bauwauw met The Man Mountain. Het kwam uit 1983.
1: Nederlandstalige Gouwe Ouwe. Tikkie Denkers. Zondagochtend.

Ronnie Tober en Siska Peters met het nummer Naar de Kermis uit 1975. De melodie van het nummer is gebaseerd op het lied Wien bleibt Wien van de Oostenrijkse componist Johann Schrammel. De tekst is geschreven door Peter Koelewijn. Het nummer heeft 5 weken in de Nederlandse top 40 gestaan. Wien.

0: Your Baby Ain't Your Baby Anymore is de meest succesvolle single van Paul Da Vinci in Engeland, Nederland en België. De Da Vinci kwam met dit liedje toen hij min of meer door de Rubens aan de kant was geschoven. Dat maakte voor zijn muziek niks uit. Hij gebruikte toch zijn hoge falletto stem. Nou, de koptelefoon moest hard af. De drie genoemde landen hadden daar op laatst al genoeg van. Net als de muziek van de Rubens verdween Da Vinci relatief snel van het hitpodium. Nummer van de Simple Minds en dat komt uit 1989. Het nummer heet Belfast Child.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Belfast Child is een single van de Schotse band Simple Minds en kwam uit februari 1989. Het nummer kwam uit op de EP genaamd Ballad of the Streets en wist in 3 landen de nummer 1 positie in de hitlijsten te halen. Het nummer gebruikt de melodie van She Moved Through the Fair, een Iers volkslied. Jim Kerr, zanger van de band, gaf later aan dat hij de melodie een paar dagen na een bomaanslag in Noord-Ierland voor het eerst hoorde. In het tweede gedeelte van Belfast Child probeert hij zich in te leven in de nabestaanden van de slachtoffers die een geliefde hebben verloren. Dit is Woodstock van Matthew Southern en Comfort, komt uit 1970.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.

0: Nou, het lied werd geschreven door Joni Mitchell. En ja, ze zou zelf in de tijd ook meedoen met het Woodstock Pop Festival. Maar dat ging op een of andere manier niet door. Dan had ze wat anders. En ja, dat spijt haar nog altijd. Nou, het lied beeldt onder meer paradijselijke leven uit, als ware het rechtstreeks uit het Hof van Eden. Een bekend fragment uit het nummer is We Are Stardust, We Are Golden. Dat is het refrein wat erin voorkomt. De eigenaar van het weiland, melkveehouder Max Yasgur, wordt ook in de tekst genoemd. Het lied bevat meer feitelijke verwijzingen naar het festival, zoals bij de Time We Go To Woodstock, We Were Half As Million Strong. Ook komen de protesten tegen de Vietnamoorlog erin terug. In bijvoorbeeld de zin Bombardet Planes Flying Shotgun in the Sky.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

actrice Marcia McLean. De Cleveland International Records oprichter Steve Popovich luisterde naar deze introductie, welke een bepalende factor werd voor zijn beslissing om het album Bat Out of Hell uit te brengen op zijn label. En dit is Christy met het nummer Iron Horse uit 1972.

De Britse rockband Christie. Ja, het werd gevormd in 1969 door zanger Jeff Christie, gitarist Vic Elms en drummer Mike Blackley. Ze brachten in 1969 de hit Yellow River uit, die we allemaal kennen. En een nummer dat Jeff Christie eerst had aangeboden aan de band The Tremolos. In feite bestond het nummer uit het instrumentale gedeelte van Tremolos met de stem van Jeff Christie eroverheen gedubt. Het nummer stond in 26 landen op nummer 1. Ook hun volgende single San Bernardino haalde de top van de hitlijsten. En ja, dit was een wat minder grote hit, maar toch ook een heel bekend nummer van Christie. Een nummertje van onze Nederlandse lufjes. En ja, daar heb je een heleboel keuze in. Maar ik heb gewoon maar even uit wij wet of zo gedaan. En kwam ik op You're the Greatest Lover uit.

You're the Greatest Lover is een nummer van de Nederlandse meidengroep Luf. Het lied kwam uit 1978 en stond 15 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 4 weken op de eerste plaats. Het werd geschreven door Hans van Hemert. En ja, Van Hemert heeft het ook geproduceerd. Ze schoten daarmee in de roos met dit nummer. Oké, ik zit op klokje te kijken, maar is dat zo laat?

0: Ja, ik zie het toch goed. Nou ja, ik heb met plezier weer een heleboel plaatjes gedraaid. Ik hoop dat ze allemaal wat naar genoegen waren. En iedereen bedankt voor de verzoekjes die er ook tussen zaten. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft ben ik er aanstaande zondagmorgen weer. We zeggen straks nog veel plezier met alle andere programma's. Kijk, ik zie alweer een verzoekje binnenkomen. Ja,
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Een van de twee producenten van de abortuspil, Mifepriston, heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Dat was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de Grote Prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: dragen op deze Happy the Peppy dag.
1: Peter Engelsen.
0: Nou, het is een klein beetje overdreven misschien hoor, hier bij Radio Seabreeze, om er een Happy the Peppy dag van te maken. Misschien ooit in de toekomst, je weet het maar nooit. Maar tot 10 uur zometeen hebben we wel heel veel plaatjes die je misschien al een beetje vergeten was. En daar doen we het voor, hier op Radio Seabreeze, nu met Benny Nijman.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Maar één ding kun je zeker niet ontkennen. Het zijn wel de gezelligste van de hele radio vandaag. Deze mensen. En ik heb even uitgezocht hoe je dat ook alweer uitspreekt. Want ik was vergeten. Maar je zegt I-O. Je schrijft I-I-O. En het is eigenlijk een dance act. Die wordt gevormd door Nadia Ali en Marcus Moser. En Rapture was een grote hit van ze. 25 jaar geleden alweer.

Rivers en zij was de zangeres. Randy Crawford werd zo populair als zangeres van de Crusaders dat ze later helemaal solo ging. In deze tijd, de tijd van Streetlife, waren ze nog samen en daar genoten we zojuist van.

gaat je bijna afvragen of dat Pieter van Vollenhoven is achter de piano. Geen idee hoor, maar ik vermoed het eigenlijk niet. Hold Me Closer. Het was een jaar of 4 geleden een hit voor Elton John samen met Britney Spears.

Zo'n oude, en dat net voordat we naar de 60s gaan. Je hoorde Jimmy Ruffin en What Becomes of the Broken Hearted. Mooi moment weer om terug te duiken in de 60s en daar te luisteren naar wat we bijna vergeten waren.

0: Misschien ken je de jaren 80 versie van dit nummer nog van Al Green. Dat was een grote hit. En eigenlijk was dit een veel oudere versie. De jaren 60. We namen je mee terug naar 1967. En toen werd het gezongen door Jackie De Shannon.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.
3: Ce suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine.

mee mogen maken. Het ontstaan van een nieuwe dag in Parijs. En weinig dingen zijn mooier. En wat een rust heb je dan. Hij wist het al heel mooi te vertolken in Il est 5 heures, Paris s'éveille.

Ontspannen genieten van de heerlijkste muziek van de hele radio. Het lukt vandaag hier in Happy the Peppy met Sting en Fragile. Wow. Want je weet, voor een gevarieerd aanbod aan muziek ben je altijd van harte welkom bij Radio Seabreeze.

0: Dat is nou een van de artiesten die gewoon bewijzen dat de beroemdheden van de wereld niet uit Engeland of Amerika hoeven te komen. Want ze komt van oorsprong uit Kosovo. Rita Ora, oftewel Rita Sahaciu Ora. Ja, dat laatste hebben ze er niet voor niks uitgelaten natuurlijk.
1: Happy, the happy.
0: Ja, maar leuke muziek maken ze wel hoor, deze Rita Ora. Zoals

Ik zou bijna gaan vermoeden dat hij steeds populairder wordt buiten de Verenigde Staten. Daarbinnen is misschien een ander verhaal, alhoewel je weet het maar nooit met Amerikanen. Ik heb het over Bruce Springsteen en een plaat die we van hem weinig meer horen, dat was dit Leap of

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggever zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossijsk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. De afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Dat was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Miami. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
2: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
3: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
4: Oh, de 1395 AM
5: is er even niet.
4: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
5: Nu
4: op 1098.
5: En via de digitale kanalen.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Radio Seabreeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Een plaatje van Chris Montez. En dat is ook alweer zo'n lekkere mooie oude gedraaid hier op uw favoriete radiozender. Radio Seabreeze op de zondagmorgen.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Ja, dat was Chris Montez waar we mee begonnen zijn. Een man die geboren is in Los Angeles op 17 januari 1943. Ja, het is allemaal wat. Een Amerikaans-Mexicaanse zanger. En hij is vooral bekend om zijn hit Let's Dance. Maar ook op het nummer wat we net gedraaid hebben. Ja, The More I See You. Nou, dat is zo hoor. The More I See You. Geweldige muziek hier op uw favoriete radiostation. Tammy Wynette. Je zult zeggen, dat is een country-zangeres. Ja, daar heeft u gelijk in. Samen met Mike Gray brengt ze een fantastisch mooi nummer. Ja. Sometimes. When we...

0: Plaatje is in 1984 opgenomen, laatste vrienden, jawel. Tammy Wynette samen met Mark Gray en When We Touch. Ja, soms als je elkaar aanraakt, dan kan dat geweldig zijn. Ja, toch?
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie, koffie, compleet.
0: Ja, als ik zeg vluchten kan niet meer, dan denkt u natuurlijk aan Jerry Adriaan. Maar ja, ze heeft nog veel meer mooie dingen gedaan. Luister maar eens.

0: Jan. Ja, vroeger als je naar de winkel op de hoek ging, de kruidenier op de hoek, dan bestelde je 2 ons, ik zal maar zeggen, 2 ons leverworst. En dan zei die winkelier altijd, mag het iets meer zijn, meneer? Het is iets meer, mag dat? Ja? Nou, kent u dat nog? Ja, is lang geleden.
1: It's nice to have a radio station.
0: Radio Seabreeze AM, ja, station wat jouw vriend is, geloof het of niet. Alison Meyer, met All Devil.

God love het is. Want die oude duivel, hè, ja, dat is een duiveltje wat de liefde is. En de liefde is het mooiste dat er is hoor, op deze aardbodem, laten we eerlijk zijn. Succes is verzekerd. 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5. Goedemorgen! Ja, voor het geval je dat nog niet wist. Koffie Kop Leef met ik, zei de gek Tom Polderman. En het allemaal op Radio Seabreeze 1395 en 1098 AM. En natuurlijk www.radioseabreeze.nl. En daar kan je lekker stereo luisteren. Hè? Ja, zeker weten. Via de middengolf is het allemaal het ouderwetse mono-geluid. Overigens, dat is helemaal niet erg. Want de oude muziek zoals wij dat over het algemeen draaien, dat mag rustig een klein beetje, ja, nostalgisch klinken. Dit is ook mooi.

0: heerlijke muziek. Ja. Misschien zitten jullie wel aan een croissantje op dit moment tijdens Koffie Compleet. Want het is zondagmorgen en heel veel van u die hebben lekker uit kunnen slapen vanmorgen. En ja toch, dat is het lekkerste wat er is. Lekker uitslapen tot een uur of 9 à 9:30. Misschien wel tot 10 uur en dan lekker de radio aanzetten. En dan lekker luisteren naar Koffie Compleet met heerlijke rustige muziek om lekker bij te komen. Een croissantje, een eitje erbij. Ja, nou dat is heerlijk hoor.
1: De Koffie Compleet, betonpolderman. Koffie Compleet, betonpolderman.
0: Ja, en met Trisha Yearwood.
1: Koffie Compleet, betonpolderman.
0: Die gaat een mooi liedje voor u zingen.
1: De Koffie Compleet. Tom Polderman.
0: Nummer wat we zonder enige twijfel allemaal kennen. How do I live?

do I live? Ja, without you. Trisha Yearwood, een fantastisch mooi nummer wat ze alweer jaren geleden op de plaat gezet heeft. En ja, een enorm bekende plaat geworden is in Nederland en heel verder buiten in de hele wereld eigenlijk. Want het is een fantastische zangeres met fantastische muziek. Laten we eerlijk zijn. And here they are, Earth, Wind and Fire, After the Love is Gone.

0: lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
1: Koffie Compleet.
0: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
2: Koffie Compleet.
3: Goedemorgen.
4: En vandaag met Tom Polderman.

Ilka Alberti met De Liefde van Je Vrienden. Een liedje wat geschreven is door Peter van Asten en gebracht door Ilka Alberti. Hoe kan het ook anders? Wat een fantastische zangeres is dat nog altijd. Ja, nog steeds hoor. Ze zingt nog steeds De Sterren van de

Seabreeze, 1395 en 1098 AM op zondagmorgen tussen 10 en 11 in Koffie Compleet. Ja, dan brengen wij lekkere, rustige muziek om de dag heerlijk rustig te kunnen beginnen.

Ook alweer heel lang geleden, luister vrienden. Jawel, de Miami Sound Machine. En ja, Surrender Paradise. En dat is een heel apart paradise hoor. Dat kan je met een gerust hart zeggen. Radio Seabreeze, Europe's number van radio. En misschien kent u er nog wel een. Ja, Rita Reis. Wat heeft ze altijd fantastische mooie dingen gezongen. En dat is alweer heel wat jaren geleden ook. Maar ja, ze deed het wel destijds.

0: Rita Reis. Ja, en over het algemeen werd ze begeleid door de pianist en haar man Pim Jacobs. Oorspronkelijk kwam ze uit Rotterdam en later is ze naar Loosdrecht en Breukelen verhuisd. En daar heeft ze heel veel mooie muziek gemaakt samen met Pim. Wat ik al zei, Pim Jacobs.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.
0: En hier is ze, Anita Meijer. De warmte in je huid.

warmte in je hart. Ja. En als iedereen maar een beetje warmte in zijn hart had, dan zag de wereld er heel anders uit. Het is tijd voor Cheer It Up, maar Sunday morning. Aye.

Zo, ja, Sunday Morning High. Een plaatje van niemand minder dan Tjeerd Abma. Hij komt uit Friesland vandaan en heeft dit nummer net uitgebracht. Het is dus nagelnieuw en dat allemaal gedraaid hier op uw station waar muziek in zit.

0: staat allemaal op het album Rendezvous.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395. Radio Series on top.
0: Ja hoor, wat zien we dan, laatste vrienden? Het is bijna 11 uur geworden en de hoogste tijd voor afscheid te nemen van het programma Koffie Compleet.

4 minuten voor 11 als ik me niet vergis. En ja, als ik klok zeg niet vergis, mensen. Dat is ook belangrijk, ja toch? Klokken, dat zijn dingen die altijd maar doortikken. Tik, tik, tik. En hoe je het weet is een uurtje koffie compleet weer om. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering. En ik kan alleen maar zeggen, bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat u morgen weer een hele fijne dag heeft met het luisteren naar koffie compleet. Zometeen veel plezier met DJ Seeds op zijn Radio Seabreeze fiets.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuur in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. De evacuatiebevelen zijn volgens Israël een reactie op aanvallen van Hezbollah. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossiysk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. De afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Gisteravond heeft een uitzinnige massa van 2 miljoen mensen een gratis optreden van de zangeres Shakira bijgewoond op het strand van Copacabana in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het concert begon na ruim een uur vertraging toen de 49-jarige Colombiaanse zangeres het podium opkwam in een glinsterende jumpsuit met Braziliaanse kleuren. Het is al voor het derde jaar op rij dat er een gratis megaconcert plaatsvindt op het strand van Copacabana. Eerder waren er concerten van Madonna en Lady Gaga. Het weer, vanmiddag valt er op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
10: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
11: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radioseabreeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: own seats.
1: En daar waren ze weer, de weekendopener van dit weekend. Heren van Catapult, ze zongen ditmaal Let Your Hair Hang Down. Ik zeg goedemorgen, je bent weer terug bij Seabreeze, je bent terug bij Gewoon Seats. Want dat is het uurtje dat we iedere zaterdag en zondag doen tussen 11 en 12. Gevuld met de hits van gisteren. De tweede in de rij komt er nu aan.

Nou, als we binnenkort weer eens erg een feestje in het land hebben en de ruimte die is groot genoeg, dan gaan we toch wel weer eens een keer uitproberen. De nationale hoppendans, de Sirtaki of La Danza di Sorba van Trio Heronique. En daarvoor hoorde je die prachtige plaat van, even kijken, ik ben het alweer vergeten, joh. Ian Dury and the Blockheads, Hit Me With Your Rhythm Stick. En als eerste, Let Your Hair Hang Down van Catapult bij

Maar heerlijke plaat, hè, op zondagmorgen. Hè? Casey and the Sunshine Band, 1976. Ja, dat heb ik even opgezocht, want je weet het weer niet zo goed met cijfertjes. Maar heerlijke zomerse plaat, deze Queen of Clubs, die we voor je mochten draaien hier in Gewoon Ziet bij Radio Series. En dan even iets Italiaans, want we gaan naar Sardinië met vakantie dit jaar.

Nou, heerlijke plaat. Wanneer je deze bij de DJ-tour draait, dan wordt er altijd volop meegezongen van taret, taret. Ja, mooi is dat. En daarvoor hoorde je T-Cent over al die mensen die naar Italië gaan met vakantie dit jaar. Mattia Bazzar. Ja. Jaren 80, heel veel jaren 80 muziek vandaag in de show. Als rode draad, zullen we maar zeggen. Maakt niet uit, hè? Mag toch? Hè? Hebben we nog geen moeite mee. Het is allemaal van gisteren die gisteren. Tiffany met een oude nummer 1 hit in Nederland. Dit is I Think We're Alone Now.

Ja, vriendjes en vriendinnetjes van Radio Seabreeze. Ik was in een vorig leven, heel lang geleden, was ik hardrockliefhebber. Nog steeds eigenlijk wel een beetje. Maar toen kon dat nog, hè. Toen had ik het haar nog tot op de schouders. Tegenwoordig is dat een beetje anders, een beetje korter, een beetje grijzer en zo. Allemaal geknipt door mijn vaste kapster Ingrid. En dan kon je met je hoofd zo heen en weer gaan. Hè. En dan zwaaide dat haar heen en weer. Headbangen noemden ze dat. Return to Fantasy was er eentje van Uriah Heep uit 1975. Opgevolgd door deze uit 81. Shout.

0: DJ Sheets.
1: Tot besluit John Paul, George en Ringo, de Beatles en All My Loving. En dit was het alweer, vrienden en vriendinnen van Radio Seabreeze. Milko Roodnat staat alweer te trappelen met zijn Milko's Music Memories. Wens je heel veel plezier met hem en al die collega's die je gaan vermaken. Want je weet het, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week op de AM en via de digitale kanalen. Ik neem afscheid van je, doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Anders veel plezier, we zien elkaar volgende week zaterdag even na 11 uur.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Op beelden is te zien dat een Nederlandse vlag ondersteboven hing en dat er stickers met het woord corrupt waren geplakt. De politie onderzoekt de zaak en voor zover nu bekend is, zijn er nog geen verdachten opgepakt. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Trump noemde de paus verschrikkelijk en zwak omdat Leo kritiek had op Trumps dreigement om de hele Iraanse beschaving weg te vagen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bestempelde Trumps kritiek als onacceptabel. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuren in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Volgens Japanse autoriteiten was het een van de grootste branden in meer dan 30 jaar. Honderden brandweerlieden en zeker 1000 militairen werden ingezet om de brand te bestrijden in de bergachtige regio Iwatete, waar het vuur sinds 22 april woedde. Door de brand is ongeveer 1600 hectare bosgebied verwoest. Ook gingen zeker 8 gebouwen in vlammen op en raakten 2 mensen licht gewond. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
11: 10 jaar. naar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
3: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
11: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat. Goedemiddag.

Wat een fantastisch nummer van The Golden Earring. Ja, de Twilight Zone uit 1982 alweer. En het zou eigenlijk op een soloalbum gezet worden, maar dat is helaas niet gebeurd. Maar het kwam wel uit op een 16e studioalbum, die heet Cut uit 1982. En het nummer is geschreven door George Koermans. En over George Koermans gesproken natuurlijk, we weten allemaal dat hij is helaas niet meer. Maar, en de Golden Earring bestaat ook helaas niet meer. Maar als je vorige week misschien nog televisie hebt gekeken, dan heb je naar het programma gekeken. De One Last Night Concert. En dat werd gehouden in Ahoy, Rotterdam met diverse artiesten. Maar ook 3 leden van de Golden Earring waren daarbij aanwezig. En dit nummer was de opening van dat concert. De Twilight Zone van de Golden Earring. Goedemiddag, fijn dat je luistert. Leuk dat je er weer bent. Het is zondag 3 mei 2026, bijna 11:15 alweer. Ja, met zo'n lang nummer, want ik hou ervan. Albumnummers. Heerlijk om te draaien hier bij Radio Seabreeze. Dan kan mijn voorganger Siet Wijnalda. En hij is de volgende week zaterdag natuurlijk weer, zo rond 11 uur. En wat een mooi weekend hebben we vorige week gehad. We stonden daar in Den Helder op dat mooie lichtschip, de Texel. En die lag in de zeehaven van Den Helder. En alle live-programma's werden daar vanavond gepresenteerd. Ook stond daar ook. En elke dag had ik daar een uitzending tussen 1 en 2. Het was gewoon heerlijk. En leuk al die belangstelling die we daar hebben gekregen. En mocht je nog dingen willen bestellen, dan kan dat dan in onze webshop. Daar kun je stickers bestellen, t-shirts. Nou, kijk er maar eens in en dan kun je dat allemaal lekker doen. En ik stond op een camping ergens in Noord-Holland, vlak in de buurt van Den Helder. En er stond iemand naast me. En die zei op een gegeven moment, heb jij zin in Sex on the Beach? Nou, dat had ik wel, maar het was natuurlijk veel te koud. Dit plaatje is van Teaspoon uit 7.

Ja, ik moet zeggen, we stonden in Julianendorp en daar, als je naar het strand liep, dan stond er een bordje dat het naakstrand was. Maar ik heb helemaal niemand gezien. Het was ongeveer 10, 11 graden toen de tijd. En zwakke, matige noordenwind, al wel krachtige noordenwind stond er. En de temperatuur lag zo rond de 10, 11 graden. Alleen de gevoelstemperatuur, die was zo rond de 6 à 7 graden. Dus Sex on the Beach, dat zat er helaas niet in. Nee hoor. En we stonden natuurlijk vanwege het 10-jarig bestaan van Radio Seabreeze. En dat hebben we natuurlijk uitgebreid kunnen vieren. Daarin mooie Den Helder. Maar het is helaas weer voltooid verleden tijd. Dit is ook schitterend.

Nou, zover gaat mijn Spaans nog wel hoor. Un, dos, tres, oftewel 1, 2, 3. Ricky Martin. En hit uit 95. En die heet Maria. En Ricky Martin. Hij komt natuurlijk uit Puerto Rico. En hij is nogal goed voor goede doelen. Hij is namelijk ambassadeur bij UNICEF en richtte de Ricky Martin Foundation op. Een stichting die opkomt voor kancerarme kinderen over de hele wereld. En daar heeft hij waarschijnlijk wel dagwerk aan, want er zijn veel kinderen die leven in een oorlog. We gaan nu richting Duitsland. Het origineel. Ja, later deze nog een keer met Kim Wilde. Maar ik heb het natuurlijk over Nena. En deze is uit 84. Irgendwie, irgendwo, irgendwann.

Het origineel uit 1984, irgendwie, irgendwo, irgendwann van de Duitse zangeres Nena. Maar nu... Ja, er staat op mijn scherm buien geregen. Wat dat precies is, weet ik niet. Maar vanmiddag trekken geclusterde buien richting het noordoosten over het land. En is het bewolkt. Deze buien kunnen fel zijn en is onweer mogelijk. Maximaal liggen tussen de 16 en de lokaal 23 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en is er ruimte voor enkele opklaringen. In het noordoosten kan nevel of mist ontstaan en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Maandag in het westen en het noorden veel bewolking met kans op een spatje. En elders meer zon en in het zuidoosten kans op een onweersbui bij 14 tot 22 graden. Nu muziek van Mistral, terug naar het jaar 1978 en dit is Jamie.

De Turtles uit 1968 en Jorde Eleanor. En we gaan nu even richting het strand. Richting het strand van China, moet ik zeggen. Want daar lag hij toen mooi bij een ondergaande zon. Samen met een Chinees meisje. Heb ik het natuurlijk over David Bowie. En zijn mooie hit van het album Let's Dance uit 1983. En dit heet China Girl, hier op Seabreeze.

0: romantische beelden waren het wel daar ergens in China. Little China Girl, je hoorde David Bowie uit 1983 van zijn album Let's Dance. Een van de mooiste albums, denk ik wel, die hij ooit uitgebracht heeft.
1: Hey Milko, wil je nog een plaatje van me draaien?
0: Nou, daar moet jij nog even op wachten, want ik heb een ander verzoekje, namelijk van Lenti. En ze komt ergens uit Ruinen en dat ligt daar in Drenthe. En ze vroeg aan The Dire Straits, On Every Street.
2: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

Ja, prachtig gitaarwerk natuurlijk van de Dire Straits. Natuurlijk met de zang van Mark Knopfler. En je hoorde On Every Street van de Dire Straits van het gelijknamige album. En nu nog een mooie plaat. Ik heb er wel iets mee. Bus Stop. Dit zijn de Hollies.

0: niet alleen de Beatles kwamen uit Liverpool, maar deze band natuurlijk ook de Hollies uit de jaren 60. Een beetje de Mersey beat, kan je wel zeggen. Liverpool, ja, de Mersey die ligt daar vlakbij. Nu een mooi Nederlandstalig geluid van een dame die mooie liedjes heeft gemaakt. Claudia de Breij. En dit maakte ze in 2011. Mag ik dan bij jou?
1: Als de oorlog.

0: bringt mich um den Verstand.
1: Ja, we kennen hem allemaal uit de jaren 80 natuurlijk van Santa Maria en van Joanna. Dan heb ik het natuurlijk over Roland Kaiser. Maar dit was een van zijn eerste singles en die heette Schachmat. En dat brengt ons bij het nieuws van 1 uur bijna. Dan ga ik even een bakje koffie drinken. En straks na 1 uur ben ik nog een uurtje bij je terug. En tot aan het nieuws zijn dit de Shadows uit 1963. En dit is Food Devil. Graag tot straks.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelgus gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Zij denkt dat een groot deel alsnog in Duitsland blijft. Volgens Jezelgus hebben de VS de plekken in Duitsland nodig voor hun eigen inlichtingenpositie. Zo'n 39.000 Amerikaanse militairen verblijven op dit moment in Duitsland. Trump kondigde het vertrek van de troepen uit Duitsland aan nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek op het Amerikaanse beleid had geuit. Vanmiddag rond 5:30 worden twee Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Eén van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. Israël hield afgelopen week ruim 20 schepen van de burgervloot voor de kust van Kreta tegen. Op de boten bevonden zich zo'n 175 opvarenden. Een aantal is gewond geraakt. Twee opvarenden die deel uitmaken van de organisatie van de burgervloot zijn door Israël meegenomen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, zegt dat Europa en Canada steeds meer naar elkaar toetrekken. Dit komt omdat de Verenigde Staten onder president Trump meer afstand nemen. De liefde tussen Canada en de EU is wederzijds, want Canada is op zoek naar nieuwe bondgenoten. Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Gisteren werd er ook al een fragment gedeeld van een nog onbekend nummer en de emotie van een cd en een van een uitgestoken tong. Het 25e album van de Britse groep heet Foreign Tongues. De nieuwe plaat zou op 10 juli moeten verschijnen, maar die informatie is nog niet door de band bevestigd. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
7: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
8: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze, een fluitje van een cent.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Iedere zondag tussen 12 en 2. Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
13: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
11: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
14: Wordt het toch nog gezellig.

Stevig begin van uur 2. Music Memories op de radio. Radio Seabreeze. Op de AM natuurlijk. En ook via het wereldwijde web. Via live.radioseabreeze.nl. Welkom in het uur 2 van dit programma. En we gaan lekker door met muziek hoor. Nu weer even wat rustiger aan. Ja, moet toch ook kunnen. Hij stond op het Woodstock Festival in 1969. Met een cover van de Beatles. En die heette With a Little Help for My Friends. En later deed hij wat rustiger aan. Van zijn album Across from Midnight is dit N'oubliez jamais. Joe Cocker.

Cocker. Ja, heerlijk. De lekkere rauwe stem. Maar helaas, we weten het. Hij leeft niet meer. N'oublie jamais. En dat betekent zoiets als vergeet nooit. Ja, als je dat letterlijk vertaalt uit het Frans, heet dat dan zo. En het kwam van zijn album Across Midnight. En het was de tweede single van het album wat uitgebracht werd in 1997 alweer. En dit is Genesis. 1991. Natuurlijk met achter de drums Phil Collins. En dit is No Son of Mine.

boeien. Het staat nog altijd op mijn bucketlist om een keer naar een concert van hem toe te gaan. Want hij woont hier niet zo ver vandaan. Ik woon nu in Geldermalsen en hij woont in Nijmegen. Misschien geeft hij daar nog wel eens een keer een concert. Dit was De Verzoening en het staat op het album In Natura. En het mooie nummer gaat over een iemand die is vreemd gegaan en wil dat zijn ex hem vergeeft en dat hij hem alsnog lief gaat hebben. Ja, prachtig. Heerlijk nummer uit 1986. Dit is Chicago.

plaatjes over de liefde in deze show. Ja, Wishing You Were Here, was jij maar hier. Van de band Chicago met het hele vele koperwerk. En natuurlijk met zanger Peter Cetera, die later in 1985 de band heeft verlaten. En een solo carrière heeft gehaald tot aan 2018. Deze is uit 1974. Een heerlijk nummer. Wishing You Were Here. Nu naar de jaren 90. We maken een sprongetje in de tijd. 16 jaar later. Ja, de tijd gaat hard, mensen. Voor je het weet ben je oud. Maar blijf je lekker luisteren naar Radio Seabreeze. Tom Petty en de Heartbreakers. En dit is A Face in the Crowd.

0: Bloemkool, wil je nog een plaatje van me draaien?
1: Ja, natuurlijk wil ik dat voor jou. Maar die draai ik ook speciaal voor mijn eigen lief. Want zij zit altijd beneden te stil te wachten. En zit daar helemaal alleen. En ik weet dat ze gek is van Neil Diamond. En ik ga een mooie draaien van zijn album Moods uit 1975. Het is wel een beetje laat, het is middag. Maar het gaat over de Morningside. Neil Diamond, hier bij Radio Seabreeze.

die monoplaatjes uit de jaren 60. Ja, dat waren de 45 toeren. En ze waren zo klaar. Ja, dat deden ze expres hoor. Want als je die plaatjes in de jukebox deed, dan wordt er meer inkomen gegenereerd natuurlijk. Want iedere keer maar 2 minuten, 2,5 minuut. En dan bleef je kwartjes in die automaat gooien en de plaatjes bleven maar lekker draaien. The Ronettes en Be My Baby uit 1963. Nu wat luchtgitaren, je mag hem erbij pakken. Creedence Clearwater Revival van het album Cosmos Factory. Dit is Up Around the Bend.

The Middle of the Road uit 1973 was het alweer. De Yellow Boomerang, ja, die gaat nog wel steeds in de rondte. Alhoewel, de zangeres natuurlijk was Sally Carr. Misschien kan je nog wel herinneren. Ze had van die hoge laarzen altijd aan. Een blonde dame. En voorheen was ze kapster. Maar ze was natuurlijk de leadzanger van die mooie band. The Middle of the Road. En trouwens, we hebben hier ook de Middle of the Road show. En die is elke dag tussen 4 en 5 hier bij Radio Seabreeze. Nu, Coldplay. Ik kijk naar de klok. Ah, het schiet alweer op hoor. 2:15.

was de soundtrack van de film uit 1983. En die heette ook Brandende Liefde. Met in de hoofdrol Monique van de Ven. Ja, en als deze films tegenwoordig nog zo draaien. Ik weet niet of het nog zou kunnen hoor. Tegenwoordig zijn we wat preutser. Maar wel een heerlijke film om te zien. Als je hem nog nooit gezien hebt, dan moet je hem zeker nog een keer gaan zien. Nog één plaatje draaien? Het kan nog wel, hè? Een vocale? Denk het wel. Love and Spoonful. En dit is Summer in the City. Terug naar 1960.

tot zover. Niet verder, want ik moet al weer plaats gaan maken voor Anton Nachtzaam. Want hij zit aan de andere kant van het nieuws alweer helemaal klaar met zijn programma Popfront. Ik meld me aanstaande dinsdag en woensdagmorgen weer met het programma eruit. Met een nieuwe morgenster, oud nieuws en ook weer heel veel lekkere muziek. En ik hoop dat je dan weer aan de radio gekluisterd zit. Ik wens je nog een hele mooie zondag. Blijf lekker luisteren naar dit station Radio Seabreeze, want er volgen nog heel veel lekker meer programma's. En welke dat allemaal zijn, dat kun je natuurlijk zien op onze site. Daar staat alles lekker mooi voorgekauwd. Dat ga ik je allemaal niet vertellen. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Ik zeg graag tot aanstaande dinsdag. En laat de zon maar doorkomen, hè? Want het is hier helemaal grijs in Geldermalsen. Graag tot dan. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Er zijn camerabeelden bekeken en met de informatie die de politie nu heeft kan volgens een woordvoerder een misdrijf niet worden uitgesloten. Er wordt ook met andere scenario's rekening gehouden. De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit en rond 9 uur 's ochtends werd het zijn brandmeester gegeven. Het pand is totaal verwoest. Twee activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Het tweetal werd afgelopen week opgepakt toen Israël in de buurt van Kreta ruim 20 boten die onderweg waren naar Gaza tegenhield. Alle activisten werden op Kreta vrijgelaten, behalve deze twee. Zij zouden deel uitmaken van de organisatie van de Flotilla-actie. Volgens de advocaten van het tweetal worden ze door Israël slecht behandeld. Ze zouden geslagen zijn, geblinddoekt en in isolatie gevangen zitten. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. Er zullen 188.000 vaten olie per dag extra worden geproduceerd. De landen hebben in een verklaring niets gezegd over het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land kondigde afgelopen dinsdag aan uit het oliekartel te stappen vanwege eigen belangen. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Porto won gisteren thuis met 1-0. Vorig seizoen greep Farioli met Ajax net naast de titel. De Portugese krant Abola schrijft dat Farioli tijdens de persconferentie na de overwinning een ode bracht aan de Amsterdamse club. Farioli zei onder andere: "Ik heb verschillende berichten van mijn spelers van vorig seizoen en van de directie gekregen. Ik denk dat een deel van deze prestatie voor hen is." Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Oh, de 1395 AM.
11: Is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Goedemiddag. Zondag.
14: Dit is Popfront.
13: Van 2 tot 4 uur 's middags.
14: De beste popmuziek met Anton
15: Martijn. Nou, geweldig zeg. God, daar ben ik me nog op het taan. Weet dat je dit even kon vertellen.
16: Ja, nou zijn we er klaar voor.

De liedzanger die leeft helaas niet meer, Raoul Malo. Maar zijn muziek, Andy van de Mavericks, die leeft uiteraard voor. All you ever need to do is bring me down. Ik zeg een heel goede middag. Dankjewel Milko Roodnat. Hij was er tussen 12 en 2 weer om zijn muzikale herinneringen te delen met u als luisteraar van Radio Seabreez. Normaal gesproken is het elke zondag en elke zaterdagmiddag, ik beroerde het verkeerde knopje even, tussen 2 en 4 pof rond, maar omdat het vandaag zondag is en omdat het vandaag 3 mei is en omdat Marcel Joustra verhinderd is, er is nog even wat andere dingen te doen, is een weekje naar Polen geweest. Heeft een hele hoop indruk opgedaan en heeft nog even wat anders te doen. Uitpakken, uitrusten. Kortom, vandaag een pofrond XXL tot 5 uur vanmiddag met tussen 4 en 5. Dus Shifting Brabant, zoals het in de programmatie staat. Ook geen Anders Huilstra, die is geveld door een griepaanval. En vandaar komt Windkracht 5, waar het vandaag niet vanuit Leeuwarden, maar vanuit Nieuwehorne, en wordt het gepresenteerd door Pake Sjoerd. We zijn weer helemaal op de hoogte gebracht van wat er allemaal staat te gebeuren. Mocht je wat willen horen, app gerust de studio. Je kunt het nummer hier onder in beeld zien. 06-47-37-6692. Je kunt uiteraard ook op Facebook, onder de post, kun je daar jouw grieven kwijt. Of als je iets wil horen, kortom, we zijn weg met het popfront op zondag 3 mei.

1969, Clan Campbell en Galveston. Prachtige plaats. Het is 17 over 2. We gaan even kijken wat het weer ons gaat brengen. Het is bewolkt, had je wel begrepen. En vanuit het westen uit volgt regen. Nog meer regen als het ware. Morgen komt het regionaal nog tot buien. Vandaag is, is er landinwaarts kans op hagel en onweer. 16 tot 23 graden. Morgen komt het regionaal nog tot buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Met 17 tot 21 graden is het nog redelijk zacht. Dinsdag en woensdag zijn het met 13 tot 15 graden voornamelijk frisse dagen. Maar het is wel meest droog en geregeld schijnt ook nog de zon. Vanmiddag is het eerst dus nog bewolkt en valt er veel plaatsen regen met wisselende intensiteit. Zo, goedemorgen. Vooral in het oosten en noordoosten is daarbij kans op onweer, korrelhagel en windstoten tot ongeveer 70 km per uur. Later vanmiddag wordt vanuit het zuidwesten weer wat droger en zo nu en dan breekt de zon door. Toch is ook nog een lokale bui mogelijk. Zuidwestenwind is meest matig en op de meeste plaatsen wordt het 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht komt het eerst nog wat enkele buien, maar geleidelijk neemt de buigheid vanuit het zuidwesten af. Regionaal schijnt vanavond nog even de zon, maar noordwestelijk kustgebied en bij de Waddeneilanden komt laaghangende wolking en nevel en mist door. Vannacht is er een mix van opklaringen, wolken en lokaal nog een bui. In de noordelijke en noordwestelijke kustgebieden en op de Wadden is het nevelig en mistig. Het wordt een graad of 11. Morgen regionaal buien en vrij zacht en maximaal tussen de 15 en lokaal 18 graden.

Dat was hem helemaal van begin tot eind. Criss Cross Amsterdam samen met Frans Bauer. En ook nog met Jan Smit. Spiks met de nieuwe plaats. Die we draaien uiteraard hier bij Seabreeze AM. Tot 5 uur vanmiddag Pofrond XXL. Met onder meer Alexander O'Neill. We hebben straks de Heroes in Heaven. Maar eerst Kid Rock. Al zou ik niet zeggen, maar we zijn er ook all summer long.

als je niet heel goed luistert, dan is het net of die zingt van Spank. Maar ja, het is geen Spank, het is gewoon fake. Nee, het is geen fake. De titel is fake. Ja, jongens. Beginnen we nu al melig te worden. We zijn net een half uur onderweg. En we mogen nog 2,5 uur. Zo nu dan. Zijn er mensen die platen aanvragen die dus echt bijna onvindbaar zijn. En dan zijn ze ook nog zo vriendelijk om hem even op te sturen, zodat ik hem toch nog kan draaien. Een van die vaste luisteraars is onze grote vriend Bart van den Heuvel. Hij woont in Schravenhagen, in Den Haag, tegen Duindorp aan. En hij vroeg muziek aan uit 1970 van de eerste Nederlandse musical Hair. Dit is Nanda en Everything's Alright voor Bart van den Heuvel.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Alexander John Lighterwood was een Schotse zanger, gitarist en drummer. Lighterwood werd geboren in Drumchapel, Glasgow, Schotland. En groeide op in een muzikaal gezin. Alexander Lighterwood begon gitaar te spelen en sloot zich aan bij een skiffelgroep genaamd de Meridians. Zijn carrière begon in Schotland in de jaren 60. Daar ontdekte Jeff Beck hem en nam hem begin jaren 70 in zijn band op na een aanbeveling van Maggie Bell. Daarna zong Alex met Brian August Oblivion Express en in de Average White Band. Eind jaren 70 trad hij toe tot de Michael Walden Band, een vriend van Carlos Santana, als zanger en gitarist. En tot David Sanchez en Tone Band, voordat hij in 1979 bij de band van Carlos Santana kwam. In die tijd woonde hij opmerkelijk genoeg in Woodstock, waar Santana 10 jaar eerder zijn wereldwijde doorbraak had beleefd. Hij is vooral bekend als leadzanger van Santana, onder andere van het nummer Hold On, met 5 verschillende periodes tussen 1979 en 1994. Hij wordt vermeld als leadzanger op de Santana-nummers zoals I'll Ever Wanted, You Know That's What I Love You, Winning en het juist vermelde Hold On. Hij heeft ook mede schrijfcredits voor diverse Santana-nummers. Alex Lighterwood overleed 30 april 2026 in Orange County, California, USA. Hij werd 79 jaar.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

op Koningsdij in Dokkum was er nog live te zien op het schip. Toen de koning en de koningin aankwamen daar. Machtig mooi gezicht was dat. Het Friese volkslied werd daar ook door deze Friese zangeres. Deze Friese godin, zullen we maar zeggen, Elske de Wal gezongen. En ze heeft ook een nieuwe plaat uit en die draaiden we zojuist. Cheap Perfume. Goedkoop parfum, hoeft niet duur te zijn, hè? Net even buiten geweest, het is 16 graden en bewolkt hier in Studio 626 in Putten, Zuidwest-Brabant. Wat is toch nog lekker te doen, maar ik zou toch aanraden om lekker binnen bij de radio te blijven. Tot 5 uur is dit Popfront XXL met tussen 4 en 5 inderdaad Shifting Brabant. En nu Fun.

Laat ons het leven vieren zoals het leven het ons brengt. Ja, we kunnen er weinig aan veranderen. Een beetje de strekking van het streepje muziek Celebration, Cool and the Gang. Mocht je trouwens nog wat willen horen in dit Radio Feuilleton, schroom er niet en laat het me even weten via mail. Anton@radioseabreeze.nl of via de app. En dat laatste dat deed Robert Schiermanni uit Breda. Hij is een beetje een fan van deze muzikale band uit het Verenigd Koninkrijk, Keen. En een van hun eerste hits in het bijzonder. Op verzoek van Robert Schiermanni uit Breda. Dit is Keen en Somewhere Only We Know.

op verzoek van Robert Schirmani uit Breda. Keen. En laat dat nou net de titel zijn. Het is 3 minuten voor de klok van 3. We gaan dit uur afsluiten met muziek van eigen bodem. Uit Zeeland. Uit de omgeving van Middelburg en Hoens. Hoens, inderdaad. Bluff.

0: radionieuws op Radio Seabreeze. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeren, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. Volgens Verheijen leveren 3 kabinetten 3 jaar op rij niet op dit thema. In Loosdrecht, dat onder Weidemeren valt, leidde de kort van tevoren aangekondigde opvang van asielzoekers de afgelopen weken tot grote onrust, demonstraties, rellen en vernieling van het gemeentehuis. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. Volgens de burgemeester is er een groot verschil tussen de mensen die tegen de komst van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers gedemonstreerd hebben en de relschoppers die afgelopen nacht huis hielden. De eerste groep laat hun zorgen en bezwaren horen, maar de mensen die de terreur van afgelopen nacht op hun geweten hebben zijn gaaiers, aldus burgemeester Westijn. In de Britse stad Bristol zijn 2 mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Op dit moment wordt de oorzaak van de explosie onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen donderdag het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van substantieel naar ernstig. De aanleiding was het steekincident in de Londense wijk Golders Green, waarbij 2 Joodse mannen ernstig gewond raakten. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
3: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybris.nl en hou ons in de lucht.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Zondag.
6: Dit is Pop Rond.
5: Van 2 tot 4 uur 's middags.
6: De beste popmuziek met Anton Nachtzaal.
7: Nou, zeg maar.

10 weken top 40 en ze piekt op nummer 5 in 1977. Belle Époque. En Black is Black. I want my baby back. Dat laatste eigenlijk niet, maar goed. Het zit nog eenmaal in de tekst van het plaatje. Goedemiddag, het is 8:30 over de klok van 3 uur. Tot 5 uur is dit Pofrond XXL op zondagmiddag. Je weet het, tussen 4 en 5 normaal gesproken. Marcel Joustra, Shifting Sands. Maar ditmaal Shifting Brabant, want ook dat komt live uit Studio 626 hier in Putten, Zuidwest-Brabant, gemeente Moesdrecht. Net onder Bergen op Zoom, net boven Antwerpen met Mama's Gun.

was naastig op zoek naar een muis. Niet een muis die piept, maar mijn computermuis, ja. 1983, volgens mij hoorde ik 1963 in het intro, maar dat moet dus zijn 1983. Dan staat hij dus op de computer verkeerd opgeslagen. Bananarama, A Cruel Summer. En ik hoop niet dat het een cruel summer gaat worden. Pat kan trouwens niet verder dan de tipparade destijds. Dan weet je dat ook weer. Het is 3:15. Straks is de Heroes in Heaven. Maar eerst F.R. David.

0: Terug naar een klassieker om nooit te vergeten. Een throwback uit de 70s, 80s, 90s of zero's in de Popfront Classic.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

enkele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: best wel gaan.
1: Blijft een wereldnummer. Het dorp van Wim Zonneveld. 5 weken tot 40 en ze piekt eigenlijk niet verder dan een nummer 27 notering. Het is 3:59, straks een nieuwe speciale aanbieding. Er is een plaat die we gaan draaien voor Bob Marijt uit Scheveningen. Armin van Buuren en Trevor Guthrie. This is what it feels like.

Ja, af en toe ben ik wel een beetje gestoord, maar goed. Als je dit werk wil doen, dan moet je dat ook een beetje zijn, volgens mij. High Energy, 1984, daar ontbreekt het zo nu en dan wel eens aan. Evelyn Thomas. En daarvoor Armin van Buren. En Trevor Guthrie, die draaide voor Bob Marijt uit Scheveningen. Evelyn Thomas stond trouwens 10 weken in de top 40 en piekte op nummer 3. Then now a special record for Gazelle Paglalunan from the Philippines. A record from a one-hit wonder, Charlene, and I've Never Been to Me for Gazelle.

zei het gisteren ook al, ze zetten afgelopen Koningsdag in Dokkum een schitterend optreden weg op de helling in Dokkum. Sanne Hans, ofwel Miss Montreal, en daar stelden ze deze plaat als zijn haar nieuwe single voor. En gelijk maar gebombardeerd de week erop hier op Seabreeze AM als zijnde de speciale aanbieding. Sanne Hans, ofwel Miss Montreal, en dat was getiteld Schuilen. Over schuilen gesproken. Het kan hier en daar wolk zijn, regenachtig zijn. Momenteel 16 graden in studio, nabij studio 626 in Putten. Het is bewolkt, maar het is wel droog. Ruststand tussen Fortuna Sittard en Feyenoord nog steeds 0-0. De Fortunezen maken het Feyenoord erg moeilijk, kan ik je wel vertellen. En op de radio, Robbie de Brie.

1983, Overkill van Man at Work. En die fijne man uit Waspik die zegt erover. Een van de allermooiste platen van Man at Work. En zwaar ondergewaardeerd. En daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Heerlijk. Het is 13 over half 4. Ik zei het een aantal weken geleden al. Toen kreeg ik dit nummer opgestuurd door Joke Storm uit Den Haag. Ze zei, ik heb in de sportschool heb ik deze muziek leren kennen. Zo lekker, heerlijk. En echt zondagmiddag gevoel. Een beetje slow. Dit is Cilio en GPS.

Een wereldberoemd nummer was dat van Steam. Niet van Steam Hammer Sam, maar na na na na, hey hey hey. Kom niet verder dan de nummer 30 positie in de tipraden. Bleef ook maar één weekje staan in diezelfde tiplijst. En toch kent iedereen het nummer. Dus een, wat dat betreft is het niet eens een one-hit wonder, maar wel een radiohit. Want er werd destijds wel vrij frequent gedraaid op de radio. En nu op speciaal verzoek van Theo en Janneke uit Leeuwarden. Een plaat voor Sjoerd en Jelly de Jong. Want ze zijn Pake en Beppe.

origineel van de Loving Spoonful uit de jaren 60. En dit was het. Het origineel niet. Het origineel kwam uit de jaren 60 van de Loving Spoonful. Dit was de versie uit 1984 van niemand minder dan Joe Cocker. Laatste vocale voor het popfront normaliter is deze van Duran Duran. En zo heet hij.

True Love was de nieuwe single van niemand minder dan Duran Duran. En het was vorige week was het de speciale aanbieding. Het is even voor vier, normaal gesproken tussen 4 en 5 Shifting Sands met Marcel Joustra. Die is er nog even niet deze week. Heeft een drukke week achter de rug. Vol emotie en ook nog werkgerelateerd. Dus die is er even nog niet. Die is er aanstaande vrijdagochtend uiteraard wel gewoon met eruit. En volgende week zondag weer gewoon op zijn oude vertrouwde plekje Shifting Sands. Dus zometeen tussen 4 en 5 Shifting Brabant. Daarna ook geen Anne Zuijstra. Die is geveld door een griepje in zijn plaats vanuit Nieuwhorne. Paken Sjoerd met Shifting Nieuwhorne, zullen we maar zeggen. Shifting, Windkracht 5. Zometeen zijn we bij je terug. Wanneer we aftrappen met een fijne plaat van de Nolens aan I'm in the Mood for Dancing. Tot zo.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP.

0: Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten, is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Gistermiddag rond 4 uur kwam de zender voor het eerst tot leven. Dat meldt de Duitse krant Bild, die Timmy op de voet volgt. Op basis van die informatie lijkt het erop dat de bultrug de juiste kant op beweegt, richting de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werden nieuwe signalen opgevangen, maar onduidelijk is waar Timmy zich precies bevindt. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Daarbij bestaat ook kans op hagel- en windstoten van rond de 60 km per uur. In korte tijd kan er tussen de 10 en 20 mm regen vallen. Evenementen in de buitenlucht en het verkeer kunnen daar hinder van ondervinden. De waarschuwing geldt nog tot 5 uur. Vanavond zullen de buien het land weer verlaten. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het land gaf als reden de eigen belangen zwaarder te willen laten wegen. Door OPEC en OPEC Plus te verlaten kan het zelf bepalen hoeveel olie het produceert. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
10: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Nolens, and I'm in the mood for dancing. Het is 8 minuten over de klok van 4 uur. Wees welkom bij het derde uur Popfront XXL, oftewel zoals het door Anne Zoustra werd benoemd. Dit is Shifting Brabant tot een uur of 5. En daarna Windkracht 5 uit Nieuw-Horne met Sjoerd de Jong. We hebben straks wel, Anne een beetje tegemoet te komen, de popagenda van Iduna. En we hebben de lekkerste muziek zoals deze van Sam Fender en Olivia Dean.

Waarheid als een koe, the only way is up. De enige weg naar boven is inderdaad met de trap of wellicht met de lift. Wie zal het zeggen? Ik kwam afgelopen vrijdag uit met een lange boete wachten. Later op, nou op nieuwe muziek van René Vroger. Ditmaal doet hij het samen met de alleskunner. Een zwaar onderschat vind ik persoonlijk. Waylon. René Vroger en Waylon dus. En dit is Hoe de Liefde Gaat.

net even diplomatiek overleg gehad met gevoerd met Sjoerd de Jong van wie gaat nou die Iduna popagenda doen. Die hoor je normaal gesproken altijd bij onze collega Anna Zijlstra, maar die is even ziek. Nou, ik heb de eer gekregen van Sjoerd de Jong. Diepe buiging, dankjewel. Dus een uurtje eerder dan in je programma laatst het aangekondigd wat headliners op het in popcentrum Iduna in Drachten. 6 mei is daar de Iduna Jam. Laagdrempelig muziek maken in samenwerking met Groove Factory en Elzer Educatie. Begint om 8:30. Het duurt tot 11:00 en de toegang die is gratis. 21 mei, de try-out show van Fatal Flowers duurt een uurtje. Begint om 8:30 tot ongeveer 10:30. Dat zijn bij mij 2 uurtjes, maar goed. Kaartverkoop, €28 in de voorverkoop. 29 mei, Ray Wilson, dat is een Genesis Classic. Ex-Genesis frontman speelt de bekende hits en grandioos eigen materiaal. 29 mei, de deur gaat open om 8:00. Begint om 9:30, duurt het 10:30. Kaart in de voorverkoop, €28,50 en aan de deur €30. Meer informatie bij Iduna Drachten te vinden aan de oliemolen nummer 160512-522650 of info@iduna.nl. Volgende week een nieuwe popagenda, dan weer als het een beetje mee zit met Anna Zijlstra en dan omstreeks 17:30. Dit is Toploader.

0: Frans Vermeulen en zijn band The Sandy Coast en The Summer Train. Middels ver in de blessuretijd is het 1-2 geworden voor Feyenoord.
1: Ja.
0: Terwijl het eigenlijk meer verdiend was om dat Fortuna met de overwinning ging slijpen. Maar ach ja. De bal rolt, de bal is rond. Het is 4:55. En de wedstrijd is bijna afgelopen. Dit is ook zo'n oude speciale aanbieding van een week of wat geleden. Op dit moment staat hij weer hoog genoteerd in de Vaderlandse 40. Het is 4:55. Je luistert naar Radio Seabreeze. Geen Marcel Jouwstra, maar Anton Nachtzaam en Teddy Swims.

veel mannen van mijn leven zijn een beetje de soul man. De beste soul- en disco-programma's die worden immers ook gemaakt door mannen van een zekere leeftijd, als het ware. Die hebben een beetje meer levenservaring, zeggen dan 4:08. En een beetje dit is Radio Seabreeze. Dat was muziek van Sam & Dave en de Soul Man. Tijd voor wat verstaanbaars dan maar. Is helaas afgelopen jaar overleden. Gerard Cox. En het gaat over die goede oude tijd.

Ze zeggen het. Ik heb het ook aan de lijve moeten ondervinden. Even the bad times are good. Zelfs als de toekomst je zwart voor je ogen ziet en je denkt, nou. Er zijn altijd weer van die lichtpuntjes. En daar moet je je dan maar aan vastklampen. Dat is een beetje de strekking van het plaatje van The Tremolos. Even the bad times are good uit de jaren 60. Het is 4:45, nog een stief kwartiertje daarna. Shift Windkracht 5 uit Nieuwenhoorn met Sjoerd de Jong. Ter vervanger van Anne Zijlstra. Die is helaas verhinderd, een beetje ziekjes. Wens hem van harte beterschap langs deze weg. Anne, speciaal voor jou een beterschapswens van Don.

van de allermooiste platen die ze ooit uitbrachten. The Real Thing, 1976. In juli werd het de nummer 1 hit in Engeland. Bij ons kwam het nummer op nummer 4 en stond 14 weken in de hitparade. 10 jaar later, toen werd het nummer nog een keer uitgebracht. En toen werd het eveneens een redelijke notering in hitparade. Het is 9 voor 4. Mocht je zojuist zijn ingeschakeld en denken van waar is Marcel Joustra? Die is er volgende week weer. Hij had nog even wat andere dingen te doen vandaag. Nachtzaam tot 4 uur, tot 5 uur met nu Grupo Sportivo voor Marcel.

Dat betekent dat we ruim baan gaan maken zometeen na 5 uur. Geen beeld, des te meer geluid. Sjoerd de Jong vanuit Nieuwhoornen met Windkracht 5. Komt even vanuit een andere hoek, maar niet minder fraai. Veel plezier met hem. En we gaan eruit met Miguel Brown. De ene zegt Michael Brown, maar zoals je het moet lezen staat het toch echt Miguel. So little, so many men, so little time. Veel plezier met Sjoerd. Daarna nog met Gerda Roy. En ik spreek je straks om 7 uur weer voor een nieuwe Classics of Rock. Ik ga

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond

0: Geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
3: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Goedemiddag, inderdaad, goedemiddag. Dit is, dit is geen Saturday Night Rain. Nee, dit is Windkracht 5. Anne, die... Goed, het eerste nummer zeker bij. Het nummer... We nemen elkaar wat over.

0: teder en klein.
1: Bijzonder
0: het is
1: prachtig.
0: En heel teder en klein, maar het is prachtig. Singles van Windkracht 5 van Anne, maar gewoon mijn eigen dingen. En dat gaat zeker lukken. Ik ben live en wel niet uit Leeuwarden, maar uit Nieuwenharne. Goed vrienden, ik sta het tweede nummer in. Het is van Kissing the Pink One Step.

0: en ik zit toch een partij muziek bij elkaar te sprokkelen, maar ik denk, ja jongen, je hebt maar 1 uurtje. Ja, sterker nog, na 3 kwartier. En dan kijk ik naar buiten en dan ben ik zo blij, want het regent hier. Want onze tuin die heeft echt een schreeuwende dorst.
1: Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit. Voor goed geluid. Zomerradio. Yesterday. Yesterday.

zomerse geluiden hier op Radio Sybris. Met windkracht 5, geen Anne Zijlstra. Die is ziek. Met Sjoerd. Goed vrienden, verstaanbare muziek. Ben André. En Gerard.

Train en de Sandy Coast. De Summer Train. Ja, nou is het geen zaterdagavond met de Saturday Night Train. Maar gewoon windkracht 5 van 5 tot 6. En in principe is Anne, die altijd het voornaam neemt, maar Anne is ziek, dus ik neem het voor Anne waar. Met Boskeks.

Jaffie en Boskaks. Leadership van 1977. Nou, Anna die zit aan een beschuitje, zegt hij. En zijn maagstreek is niet helemaal 100 punten. Maar het komt vast wel weer goed met Anna Zijlstra. Goed vrienden, ik weet dat Anna is een groot fan van Maywood, van Ali en Doetie. En ik heb even een single opgezocht. Hij zal hem zelf ook hebben. Maywood, Late at Night.

0: Ja, het is zonde dat deze dames ruzie hebben. Allerlei jaren, als je het mij vraagt. Volgens mij heeft Gerard Joling een lijnpoging gedaan, maar dat is, het is er niet van gekomen. En ze maken zulke prachtige muziek. Goed vrienden, ik draai het volgende nummer en dat is van Pink Floyd. Wij zijn, Anne en ik zijn gezamenlijke fans van Pink Floyd en er zullen er wellicht veel meer zijn. Maar goed, deze is speciaal voor Anne. Pink Floyd, Wish You Were Here.
1: And discipline remains mercifully.
2: Yes, and now with you, Derek, this star nonsense.
1: Yeah.
2: No, it isn't.
1: I'm sure of it.

Ja, vielen Dank. Barracuda. En wat denk je nou, wat een aparte stem, wat een vreemde stem. Wie is dat toch? Nou, dat is, dit is Sjoerd. En Anne is ziek. Die is aan de betere hand natuurlijk, maar goed. Die zitten aan de beschuitjes. Geen beschuit met muisjes, maar die hebben wij al gehad vandaag. En dan wel een roze. Vrienden, dit is Windkracht 5 op Radio Seabreeze in jullie zondagmiddag.

Ja, vrienden. Joe Ferguson. Thunder Island. Hier op Radio Sybris. BK5. Zonder Anne. Vandaag even met Sjoerd. Volgende week is Anne er weer. Vinyl. ABBA, knowing me, knowing you.

Een week of wat terug had ik het met een collega erover, Alex van Sloten. En die zei van, ja, Seemans, ik vind dat helemaal niks. Hij zei, als je airco in je auto hebt, dan doe je toch ook geen ramen op. Dus, met andere woorden, alles is digitaal. En die, dat vernieuwen is allemaal overbodig. Ik vond dat wel een kostelijke uitspraak.

Ja, zoals gezegd, Johnny Keith de Watson. You need. En ja, en wat is een. En wat is een uur? Helemaal niks. Ik ben gewend aan 2 uur. Man, man. Ja, ik moet ergens mee eindigen en ik denk nou, ik pak deze maar. Vrienden, het is over, het is voorbij met de Saturday Night. Oeh, de windkracht 5 van Anne Zijlstra. Anne Zijlstra is ziek en die is er volgende week zeker weer. Naar ons, na het nieuws komt Ger de Rooij met de Sunday Grooves. En daarna hebben we Anton Nachtzaam, Colin Peters, Bart de Zwart. Man, man, het is allemaal muziek hier op Radio Cybris. Mensen, bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. En

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Analisten zeggen dat de OPEC nu wil laten zien dat het kartel ook zonder dit land de wereldmarkt nog altijd bepaalt en klaarstaat om de leveringen van olie te verhogen zodra de oorlog voorbij is. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De veiligheidsregio meldt dat er geen mensen in het pand aanwezig waren en dat de aangrenzende gebouwen konden worden beschermd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, wel heeft de politie een fles brandbare vloeistof in het pand gevonden. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïnse steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen.

0: gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, Zoon Lemon. Het weer, er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: De 1395 AM
3: is er even niet.
2: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
3: Nu
2: op 1098.
3: En via de digitale kanalen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Radio Seabreeze.
6: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Close Our Eyes. Het was een enorme hit in 1985 van Go West. En die was erg lekker om eens een keertje te horen hier op Radio Sibiris aan het begin van deze Sunday Grooves. Zondagavond, zo net na Anne Zijlstra, hadden we trouwens ook nog The Tramps. Echt zo'n zeezenderplaat. Echt zo'n Miamigo-plaat. Hold Back the Night. Ja, daar werd hij veel gedraaid vroeger. Nou, tot aan een uur of zeven weer wat fijne plaatjes op de radio. Zoals je dat de hele dag door hier hoort op Radio Seabreeze. Tot zeven uur, Sunday Grooves. Goedenavond.
1: Iedere zondagavond, Sunday Grooves. Met Ger de Rooij.
2: Seabreeze AM.
3: Seabreeze AM.

Jerry Rafferty. Right down the line, de man van Baker Street. Maar hij had ook nog zoveel andere mooie liedjes. Dit was er eentje van. En nu, Nederlandstalig. Even meeblijven met Doe Maar.

mysterieus mooi, deze van Tom Petty. Hij schreef het samen met Jeff Lynne. Die produceerde ook weer het album Full Moon Fever, waar dit liedje op stond. Er stond ook een prachtige nummer. I Won't Back Down, Running Down the Dream and Free Falling op. Oh, geweldig. Wat een pareltjes. Die gaan we ook nog een keertje draaien binnenkort op de radio. Dat is, ik ben fan. Je hoort het van Tom Petty en de Heartbreakers. Waar ik ook fan van ben, zijn deze gasten van de Beatles en de Stones. En daar zijn we alweer bij aanbeland. De scheurkalender van de Beatles, daarop staat te lezen. Deze keer op 30 april 1990 wordt in Liverpool alles in gereedheid gebracht voor de opening van een museum met de naam The Beatles Story. Trekpleisters zijn de laatste piano waar John Lennon op speelde en de eerste gitaar van George Harrison. Verder veel foto's, posters, brieven en jawel, de bril van John Lennon met de ronde glazen. Het museum blijkt een schot in de roos en trekt de eerste 25 jaar 4 miljoen bezoekers uit meer dan 100 landen. En die allemaal op de foto willen bij de nagebouwde gele onderzeeër. Een pronkstuk in het museum. De

van hun laatste studioalbum Hackney Diamonds, over hier een paar jaar geleden. Wat een album was dat. Oh, daar stond deze prachtige op. Depending on You. En de Beatles draaiden we met Yellow Submarine. Iedere zondagavond hier in Sunday Grooves. De Beatles en de Stones. Suggesties van harte welkom op ger@radioseabreeze.nl.

weken alweer zo'n lekker tingeltangelplaatje. Captain Antonil en Love Will Keep Us Together. Heerlijk op Radio Seabreeze. En nu, The Dire Straits. Money for Nothing.

Dire Straits, Money for Nothing. Sting kwam ook nog eventjes meezingen. Hij was in de buurt. Dus kom, laat ik eens even meeblaren op het plaatje. Het werd een dikke hit in de jaren 80. Goed, double play. Dubbele dosis heet het tegenwoordig. Hè? Al een heel poosje. Maar die is vanavond voor de Eagles. Zometeen twee platen van ze.

inderdaad, zeg maar nee, dan krijg je er twee. 60 Sunday. Lekker twee korte 60's plaatjes. Time of the Seasons was van The Zombies. En gevolgd door Groovy Kind of Love van The Mindbenders. Nederlandstalig nu op Radio Seabreeze. Even meezingen met Bert Herink. Ooit was hij zanger bij Vandenberg, weet je wel. Een hardrock band. Succes in Amerika. Later solo. Ook nog wat leuke platen gemaakt. Waaronder deze. Doe wat je wilt.

0: lijkt inderdaad op Time to Still, hè? Van Bad English. In het Nederlands vertaald voor Bert Hering. Doe wat je wilt.
1: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM. Ger de Roy. On air everywhere.
0: Met nu een dubbele dosis van de Eagles.
2: Sunday Grooves. Dubbele dosis. Dubbele dosis.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. De finale vindt plaats in Wenen op 16 mei. Nederland is een van de vijf landen die vanwege Israël niet meedoet. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag twee olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïnse steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer, er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger.

0: en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybris.nl en hou ons in de lucht.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het is weer zondagavond, even over 7, Sirius AM 1098 met de Classics of Rock op jouw radio. Dankjewel Gert Roy voor de Sunday Grooves. Hij is aanstaande vrijdagmiddag weer. En ik begeleid je tussen nu en 9 uur met de lekkerste rockklassiekers. We trapten het programma af met Three Doors Down. Niet links, niet rechts, niet boven, maar inderdaad Three Doors Down en On The Run. Tijd voor wat nieuwe classic rock, ofwel future rock. Dit is Window van

gingen terug naar 1979 met Highway to Hell en AC/DC. Dan nu een Amerikaanse band uit Rome, Georgia, USA, opgericht in 2015. In 2021 pas werd hun debuutalbum uitgebracht, Can We Get a Witness. De muziek wordt gekenschet als Southern Rock. Little Jim werd uitgebracht in september van het jaar 2024. Luister en oordeel zelf naar de Georgia Thunderbirds.

Onnachtzaam neemt je mee naar het classic rock verleden met deze Classics of Rock klassieker. Anton Nachtzaam, Classics of Rock.

0: Jerry Rafferty met zijn grootste solo hit die hij scoorde. Het was eigenlijk best wel opmerkelijk, want zulke lange nummers kwamen eigenlijk nooit in de top 40 voor. Maar dit nummer is wel Baker Street. Het was trouwens wel de single edit van ruim 4 minuten. Dan nu voor Geert de Meer zijn wekelijkse rock request. Hij weet ons telkens weer te verrassen. We kennen allemaal waarschijnlijk wel in de rock scene de blueszanger Dave Edmunds. Hij had vroeger een bandje dat heette Love's Culture. En uit 1969 stamt dit Love's Culture in the Land of the Few. Voor Geert de Meer zijn rock request.
1: Classics of Rock, rock request. Jouw request, app. 06 47 37 66 92 Classics of Rock

af en toe heb ik toch zo'n bui dat ik alleen maar tracks draai. Dit was van het album Watch uit 1978, Manfred Mann's Earth Bands and California. Over albums gesproken, we gaan naar het album Afraid of the Sunlight uit 1995 van Marillion. Het nummer wat we nu gaan draaien is nooit op single verschenen en het album heeft als thema de destructieve kant van roem. Artiesten als Elvis, Kurt Cobain en John Lennon komen voorbij in de teksten van de nummers op het album. Dit is Marillion en Just for the Records.

lekkere lange van Nachtzaam was dat. Arcadia en The Flame duurde ruim 7 minuten op de radio. Daarvoor dus Marillion van het album Afraid of the Sunlight. En Just for the Record uit 1995 alweer. Tijd dat we wat nieuwe classic rock, oftewel future rock, voor je tegenwoordig gaan brengen. Dit is Montana Sky, nummer van de band Generation Radio.

0: van Niall Horan en de Dinner Party. Ook dat komt uit 1969. Ik heb eigenlijk een beetje een dorst gekregen, maar wat gaan we drinken? Nemen we one bourbon, one scotch of one beer? We vragen het gewoon aan George Thorogood en de Destroyers.
1: I want to tell you a story about the house went blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said, that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

de muziek van George Thorogood en The Destroyers zitten het eerste uur alweer bijna op. Ik heb er nog één voor je van de band Thunder and Love Walks In. Ik zeg al zo na het nieuws en de mededelingen voor het tweede uur van de Classics of Rock.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om 2 mannen van 74 en 58 jaar en een vrouw van 71 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond. De krant Le Courrier heeft een foto gepubliceerd waarop een gekantelde SUV te zien is. Volgens een politiecommandant was er sprake van een botsing op hoge snelheid. De informatie is nog niet door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. 2 andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding.

0: oplossing die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
5: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

7 over 9 op Radio Series op zondagavond Genesis. Eerste single van hun debuutalbum Genesis, wat 8 weken in de hitparade stond en piekte op nummer 7. We hadden het uiteraard over Mama uit 1983. Ik ben verheugd om te vermelden dat ze een nieuwe single uit heeft. Mijn all-time favorite blues singer, oftewel Bad Heart. Dit is The Mean Old Man of Mine.

Het is te vinden op een debuutalbum van Molestone, Masters of Illusion. De track die we draaien, die heet Heavy Weight. In het kader van de Classics of Rock album track, Bad Hearts, Mean Old Man of Mine. Prachtige nieuwe plaat. Tijd voor muziek, een beetje rustig aan. Hij is helaas ook niet meer onder ons. 1994 was het laatste single Wapenfeit wat hij uitbracht. David McWilliams en Dream Street Rose.

Time Flies When You're Having Fun. We zijn nu bijna op de helft van het tweede uur van de Classics of Rock met die Alan Parsons Project. En The Turn of a Friendly Card uit 1980 plaatsen. Die kwam niet verder dan een notering in de tipparade. En nu muziek van het album Black Gives Way to Blue uit 2009. Dit is Alice in Chains en Take Her Out.

Elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

gaven er weer een ferme slinger aan die Classics of Rock Top 100 carousel. Vorige week bleef die hangen op nummer 9 en vandaag slingerden we, gaven er een flinke map tegen. En hij kwam terecht op nummer 94, daar vonden we Fleetwood Mac en The Chain. Mocht je trouwens die lijst in zich heel naar willen kijken, antonnachtzaam.nl, Classics of Rock. En dan in het submapje Classics of Rock Top 100. Kun je heel de lijst nog een keer op je gemak nalezen. Nummer 94 dus. En dit is Raccoon. En it is what it is.

mij draaide ik vorige week of twee weken geleden alweer een track van Leonid and Friends. En die band uit de Oekraïne en Rusland, die zijn helemaal gecharmeerd en geïnspireerd door de band die we zojuist draaiden. Chicago 25 or 6 to 4. Het is weer tijd voor wat vernieuwende future classic rock. Dit is Tame Impala en After Tough uit het vorig jaar 2025.

met de concert classic van de Moody Blues. I know you're out there somewhere. Kwam weer een einde aan deze aflevering van de Classics of Rock op zondagavond hier op Radio Seabreeze via de 1098 AM en alle radioportalen. Komend week einde, zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4, weer Popfront Live. En zondagavond 7 en 9, weer een nieuwe afspraak voor dit programma, de Classics of Rock. We gaan eruit met Mark Daly en een better day. En ik wens u een hele fijne week, aangenaam week en tot volgend weekend.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de door de VS en Iran afgesloten straat van Hormuz is vanmiddag een vrachtschip aangevallen. De Britse Maritieme Handelsorganisatie meldt dat het schip werd aangevallen door meerdere kleine bootjes. De bemanning van het schip raakte niet gewond en er is geen olie gelekt. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie zitten er zeker 20.000 zeelieden vast op ongeveer 2.000 schepen in de regio. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten, die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in hun kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. In een ander kampvuur op hetzelfde terrein vond de explosieve opruimingsdienst later nog een tweede oude granaat. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden, morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler.

0: Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
8: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten. Die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in hun kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
2: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
3: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
4: De 1395 AM
5: is er even niet.
4: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
5: Nu
4: op 1098.
5: En via de digitale kanalen.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: 10 jaar Radio Seabreeze.
7: Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
9: Ladies and gentlemen, you will soon behold a sight so strange, so horrifying, so utterly monstrous, we dare you to look. Look if you must. This is
10: The Show with Colin Peters.
9: You have just entered the alley of a thousand nightmares. Here behind the tinsel of a monster midway, you will discover a demented diabolical plot for hideous revenge. But heed this warning. If you reveal the barbaric, hate-filled ending, you too will end up in the geek pit.
11: Finally, there's an alternative.
12: I'm sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
13: This is Colin Peters.
14: What are you doing?
13: He's a pirate.
15: That's got to be the best pirate I've ever seen.
16: Spooky.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondagavond dat het om 2 Nederlanders gaat. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden, morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
10: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar...

0: doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant. Een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
1: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
2: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybris.nl en hou ons in de lucht.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dit is het programma waar muziek niet wordt afgespeeld, maar ontvouwt. Dit is het uur waarin de randen van de dag vervagen en gedachten zachter worden. Elke klank krijgt hier de tijd om te bestaan. Niet om indruk te maken, maar om aanwezig te zijn. Welkom bij Dream Sessions.

Sommige muziek praat niet, maar ademt. Ze beweegt langzaam en laat stilte meespelen als volwaardig instrument. Je merkt pas hoe rijk het is als je niet probeert vooruit te luisteren. En juist dat.

Wat je nu hoort vult de ruimte zonder haar te bezetten. Er blijft lucht tussen de noten, ruimte om te denken. Muziek kan soms meer zeggen door...

Bond heeft geen haast. En deze muziek ook niet. Ze bouwt niet op naar een climax, maar naar een verdieping. Elke laag wordt langzaam zichtbaar, als ogen die wennen aan schemerlicht. Hoe langer je blijft, hoe meer je ziet. Of beter gezegd...

Dit is geen geluid dat je meesleept, maar dat naast je loopt. Het vraagt niets, maar geeft ruimte. Soms is dat precies wat nodig is na een lange dag.

Sessions beweegt verder zonder duidelijke grens tussen begin en einde. De muziek vloeit in elkaar over als ademhalingen in rust. Je merkt het moment van overgang pas als je terugkijkt.

Terwijl alles zo naadloos in elkaar overloopt, merk je hoe weinig er nodig is om aanwezig te zijn. Geen grote gebaren, geen uitgesproken momenten, alleen een lijn die rustig doorloopt.

stilte die volgt. Misschien is dat wel hun echte bestemming. Dank je voor het luisteren en tot de volgende sessions. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer, de temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
10: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
11: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
12: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
10: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
11: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus.

0: niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
9: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
10: De 1395 AM
11: is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Radio Seabreeze.
13: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen.

0: De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer, de temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
10: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
11: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radioseabreeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer, de temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Nou, je moet het gewoon zien. Zien hoe dat spul zit. Zien hoe die stuf staat. Gewoon helemaal gek. Volgens mij gaat Hardin het maken. Hardin maakt het namelijk al, weet je wel. Hardin jeans en jackets. Hardin hessies, jassies, rokjes, jackies. De gekste dingen, jongen. En je krijgt er nog een gratis poster bij Get a Woke. Slaat natuurlijk nergens op, maar je krijgt hem dan toch maar bij Hardin jeans en jackets.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen